0: de staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zie.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
2: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.
1: Beter. Ik weet het zeker. Dan gaat alles beter.

Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, oud.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
2: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
2: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo

Terug naar Greenfield, terug naar school, naar het hart van het deuren. Al die oren, allemaal langs het spoor.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van ons

0: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Ik val in slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo. Ziek.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij-app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.
2: De opkikker van de maand.

Hallo allemaal, wat fijn dat jullie hebben afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Ik ben Jan van Heunen en tot 10 uur bij jullie met Soul Medicine. En we begonnen dit uur met de allernieuwste opkikker van de maand juli. Want ja, we zijn alweer in een nieuwe maand, de maand juli. En dat hebben we gedaan met Flaco Jiménez en En el cielo no hay cerveza. Oftewel, in de hemel is geen bier. En daarna hadden we James Brown, The Godfather of Soul, met Papa's Got a Brand New Bag. We gaan verder met muziek en dat doen we met Eric Clapton. En van het album Reptile is dit Believe in Life.

van het album Quiereme Mucho, Déjame tu piel, Nieuwer was dat. Sister Sledge is een Amerikaanse muziekgroep uit Philadelphia, opgericht in 1972. Sister Sledge bestond uit vier zusters, Debbie Sledge, Joni Sledge en dan Kim Sledge en Katie Sledge. Katie verliet de band eind jaren 80. De groep is voornamelijk bekend van de disco-hits We Are Family, He Is The Greatest Dancer en Lost In Music. Hun grootmoeder, Viola Williams, was een operazangeres. Nadat Michael Walden, die we kennen van Gimme Gimme Gimme, werd aangenomen voor de productie van het album All American Girls, waarvan het titelnummer een grote hit werd in 1981. Hier is Sister Sledge met All American Girls.

Geboren 18 oktober 1965, is een Amerikaanse jazzzanger. Hij scoorde een aantal hits in de vroege jaren 90 met als bekendste de internationale hit I Wonder Why. Hij heeft onder andere samengewerkt met Elton John, Eric Clapton, Prince, Bonnie Raitt, Ross Stewart, The Allman Brothers Band en Joe Cocker, waarin hij onder andere het voorprogramma van een van zijn tours verzorgde. Ook zong hij een duet met Julia Fordham op haar heropname van Where Does the Time Go? Curtis Tyler van het album Let's Go Out Tonight, Things Have Changed.

Het prachtige Sway in de uitvoering van Connie Evingson van het album Sweet Happy Life. You Can Change That is een nummer van de Amerikaanse band Radio uit 1979. Het is de eerste single van hun tweede studioalbum Rock On. Het nummer is een soul ballad die gaat over een onvoorwaardelijke liefde die zo echt is dat niets het kan veranderen. Geheel in contrast met Radio's vorige hit Jack and Jill, dat juist gaat over een mislukte relatie. De plaat werd door het Amerikaanse tijdschrift Record World vergeleken met het werk van de Spinners. Van het album Rock On is dit You Can Change That Radio.

Stevie Ray Vaughan, Leave My Girl Alone. Lena Mary Calhoun Horn was een Amerikaanse zangeres, danseres, actrice en mensenrechtenactiviste. Horn werd geboren in Brooklyn, in een gezin dat van beide kanten zowel Afrikaanse en Indiaanse als Europese voorouders had. Ze debuteerde al op haar 16e jaar als danseres en zangeres in de beroemde New Yorkse Cotton Club. Harold George Belafonte was een Amerikaanse zanger en acteur. Hij kreeg de bijnaam King of Calypso, omdat hij calypso-muziek internationaal bekend afgaf. Hij werd bekend met zijn hit Banana Boat Song en zijn werk als UNICEF-ambassadeur. Lena Horn samen met Harry Belafonte van het album Porky and Bess, Oh God, I Plenty of Nothing.

Op speciaal verzoek van Henriette van Eunen was dit Dance with My Father van Luther Vandross. Gaan we gauw verder met het volgende. 3 van 1!

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Ik had hem eigenlijk in het lijstje gezet van Drafi Deutsche, het origineel, maar Moorstein und Eisenbricht. Maar toen kwam ik deze tegen. Ik dacht, ja. Nee, dat wordt hem mooi.
1: Ah, klinkt erg leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Van de Beukers uit Overijssel komen die. En Isa Zwart, die ook wel optreedt als Isa. I-S-Z-A. Die komt uit Emmen.
2: Ah, oké.
0: Okay. Drenthe.
2: Het blijft wel een steengoed onderdeel, hoor, dit.
0: Ja, vind je leuk?
2: Ja, ik vind het... heel muziek apart. Door, ja, ik vind het wel leuke muziek, die... dialectische.
0: Dialectische. Dyslectische. Dialectische. Oh, daar krijgen we muziek.
2: Oei.
0: Nee, absoluut niet. Nee, ja, het is ook gewoon heerlijk. Ja. En zijn leuke dingen. Twee covers waren het in dit rijtje van drie.
1: Ja.
0: Van de Heino's ook, hè? Veel te lang. Veel te lang geleden.
1: Ja. Van de Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Maar dan ben ik alleen het nummer.
0: Have you ever seen the rain?
1: Have you ever seen the rain?
0: Die was het toch?
1: Have you ever seen the rain? Ja, volgens mij wel.
0: Even luisteren.
1: Even
0: luisteren.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ja, hè? Ja. Ja. Zo, genoeg. En dan waren de Heino's ook uit Overijssel. En veel te lang geleden. Leuk. Ik had een heel verhaal daarvoor klaarstaan. Maar het gaat al helemaal lekker deze ochtend.
1: Niet dus.
0: Dus dat ben ik ook vergeten.
2: Ja, dan weten ze ook weer dat we terug zijn.
1: Echt? Ja, zo is dat.
0: Zo is het. Hé, het is tijd voor...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: En de eerste verzoek die we gaan draaien is uiteraard zo rond 10:30 uit de receptie. Of van de receptie, hoe je het ook
1: noemt. Hoe je het ook noemen wil. Nee? Ja, zo is het.
0: Zo is het. Gino, die had er weer een hele mooie op het lijstje gezet. En die mag natuurlijk niet ontbreken.
1: Het is wel weer leuk, hè, want er wordt weer een nummer gedraaid wat eigenlijk, je hoort het niet meer.
0: Nou, dit hoor je nog wel.
1: Ja, maar niet bij elk omroep.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. We hebben het over...
1: Hooggaat bij de Radio 5 of zo misschien. Maar...
0: Ja, dan hoor je de evergreens. De beste evergreens aller tijden.
1: Ever, ja.
0: Top. Dat hoor je hier ook.
1: Zo is dat. Hey, REO Speedwagon. Keep on loving you.

0: Ja, dat was Blauw van The Scene. Geweldig nummer.
1: Ja.
0: Met Tay Lau. En ja, ze hebben dat scene weer een beetje op zijn we bij elkaar gekomen. Alleen nu met die Fries, weet je wel. Die,
1: ja, van de kast. Die van de kast.
0: Ik vind het zo. Siep. Ja, Siep. Ik vind het zo slecht.
1: Ja, het is de scene niet.
0: Het kan niet. De scene is gewoon Tay Lau, klaar.
1: Ja, dat is wel.
0: Ja, dat vind ik wel. Ja, weet je, ga dat dan niet op die manier weer leven inblazen. Wel. Ja, nou oké. Okay. Ze hebben gelijk. Moeten ze ook gewoon doen.
1: Nee, toch? Je moet toch ergens die centen vandaan halen?
0: Nee, maar ik moest het even kwijt. Ik vind het niet kunnen.
1: Ja, ja. Ik ben het wel met je eens. Scene dus, met Blauw. The Scene, moet je zeggen. Ja. En daarvoor hadden we Lloyd Price uit lang vervlogen tijden met Zagger Lee. Ik geloof dat het begin jaren 60 was deze. Hè? Was
0: ja. Hij wilde er over vertellen eigenlijk.
2: Ja, en Price die groeide op in Kenner. Dat is een voorstad van New Orleans. Waar hij dankzij de jukebox in de viszaak van zijn moeder. Ik heb het nog nooit van gehoord. Dat er in een viszaak een jukebox staat.
1: In Amerika kan alles. Ja, nee, was net Almere.
2: Nee,

0: Daar werd hij dus al heel vroeg met die muziek geloerd. Jordan en Amos Milburn en Jimmy en Joe Wiggins en Roy Milton vertrouwd raakte. Samen met zijn kleine broer Leo, of Leo moet je dan zeggen, richtte Price in de vroege jaren 1950 een band op die vooral in de omgeving van Kennis speelde. En zo is hij in de muziekwereld terechtgekomen.
1: Oké.
0: Door de jukebox van zijn moeder.
2: Door de jukebox van zijn moeder. In de vis.
0: Mag ik 2 haringen van nu?
2: Ja.
0: Boom.
2: Ja. die hebben ze daar niet.
0: Nee?
2: Nee, ze hebben daar geen haringen. Dat is typisch iets Nederlands.
0: Oh nee.
2: Ja. Nederlands nieuw.
0: Is dat zo?
2: Ja.
0: Haring, typisch Nederlands?
2: Nou ja, ze hebben wel haring, maar niet in de vorm zoals wij hem hebben. Dat je er een beetje huidjes op hebt en dat je er boven hangt en dat je... Grond open en dan naar beneden slurpen.
0: Ik heb het een keer met mijn kleindochter heeft een keer gezegd van opa, ik wil eens een keer een haring eten. Dat je het staartje vast moet houden. Ja. Nou, dat gaan we doen.
1: Ja.
0: Dus dat de viswinkel nog beneden. In die ruimte. Onder de mediamarkt zeg.
1: Ja.
0: En toen hebben we allebei een haring genomen. Ik vind het helemaal niks eten zo. Maar, dus we zaten allebei aan de tafel en zaten we allebei proberen om die haring in je mond te krijgen.
2: Ja, dat zijn nou typisch Amsterdammers. Hè? Die moeten dat in stukjes hebben. En een prikketje erbij en een paar houtjes erop.
0: En een vlaggetje.
2: Augurk en een vlaggetje. Dat is nou typisch Amsterdam.
0: Ja, maar het wel prettig. Hè?
2: Wel. Nou, laat maar zeggen.
0: Dat was ook de eerste keer dat ik het gedaan heb.
2: Ik moet even vertellen dat de Aerial Speedwagon daarvoor nog zat met Keep on Loving You als verzoekplaat van Gino uit de receptie. En we hebben er nog één klaarstaan.
3: Flevo Verzoekplaat.
2: Die krijgen we via de app binnen van Harriet de Vreunen. En die wilde graag horen Try Again van Danny Vera en Marion Pichel, hè? Moet ik zeggen, hè? Ja, hè?
1: Heel goed.
2: Heel goed. Nou, hier is die.
1: Ja, door voor de koelkast.
2: Oh, wacht even. Nee, stop. Is het verkeerde knop?
1: Hij gaat dus niet door voor de koelkast.

0: Even van links naar rechts. Wat je doet.
1: Zo, geef nooit op. Dennis Hendricks. Hij heeft het ook in normaal Nederlands gezongen. Dat heb ik me laten vertellen. Maar dit was dus even een uitstapje uit... ja, van wat zeg je?
2: Ja, zoiets.
1: Ja, maar ik kwam wel uit de juiste hoek.
2: Ja, zeker.
1: He?
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: Zo is het. Heeft het ook dus Dennis Hendricks. En daarvoor hadden we Down by the Lazy River van The Osmonds. Geweldig nummer. Ik ben er hartstikke blij mee. Try Again van Danny Vera en Marlon Pichel. Dat was het verzoekje van Harriet. We hebben nog een paar verzoekjes staan, dus lekker erbij blijven. Ook een hele bijzondere, die je eigenlijk helemaal nooit meer op de radio hoort. Maar die gaan we wel draaien. Niet te lange versie hoor. Dan kunnen we naar huis.
0: Nou, wat we ook gaan draaien, dat is Strani Amori van Laura Pausini.
1: Ja.
0: En die is een, dat is een Italiaans sprekende, Italiaans en Spaans sprekende wereld. Is heel erg populair. Maar Nederland, België hebben ze ook goed gescoord. En daar, die nummers die zij zingt, Strani Amori, dat is Vreemde Liefde. Nummers gaan vooral over de liefde. Maar Laura zingt ook over maatschappelijke thema's als vrede, armoede en racisme. Mm. En ze is heel populair geweest.
1: Ja.
0: Nog steeds, maar toen zij opkwam, was echt...
1: Nou, er zijn ook een
0: ster uit de hemel.
1: Aantal hits in Nederland geweest.
2: Ja, die zijn er ook, is ook vertaald.
1: Zijn ook vertaald. Ja. Nou, althans, ze zijn hertaald. Hè. Dus een andere tekst.
2: Ja, een andere tekst.
1: Nederlandse tekst erop.
2: Ja.
1: Deze kent u ook wel. Laura Pausini, Strani Amori.

0: laatste vocale in het eerste uur van Wij Wachten op de Dokter. Het lijkt wel een spannende uitzending.
1: Nou, doe maar.
0: Dat is het absoluut niet natuurlijk. We gaan gewoon groene uitjes eten. Laura Porcini was dat. En de groene uitjes, dat brengt ons bij Green Onions van Booker T en de MG's. En die brengen ons...
1: ons naar het tweede uur.
0: Naar het tweede uur.
1: Ja.
0: Naar het nieuws van 9
1: naar
0: uur.
1: Naar het nieuws van
0: 9
1: uur.
0: Dat,
1: 9 uur?
2: 9 uur.
0: 11 uur.
2: Oké.
0: Hopen dat hij nou...
2: Terug in de tijd. Is ook een leuk programma. Ja.
0: Lijkt wel iets met de 60's of zo.
1: Ja. Ja.
0: Gaan we niet doen. Hé, we zijn straks weer terug. Tweede uur. Wij wachten op de dokter.
1: Tot zo. Straks.
2: Mazzel.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
3: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen

0: is een verdeeldheid en vermoedde boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Goedemorgen, zonneschijn.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
3: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Tweede uur, Wij Wachten op de Dokter. We zijn nog bij u tot 12 uur, laat ik het nu maar in één keer goed zeggen. En niet tot 10. Ja, want net ging het even fout. Maar dat heeft u niet gemerkt natuurlijk. Joop Veninga die zit tegenover me, Jan van Eunen zit tegenover me.
2: En Peter Bakker zit tegenover me.
3: Dat ben jij.
1: Zo, nou, in koor, bijna goed. Nog een keer? Nee, doen we niet.
3: Nee.
1: Hey, de cover van deze zomermaanden is Summertime. Het nummer wat uit Porky & Bess komt, hè?
3: Van Gershwin, ja.
1: Van Gershwin. En dat is in heel veel verschillende uitvoeringen is dat gedaan. Dit was wel een leuke 60s uitvoering, vind ik wel. Van de Shakespeare's.
3: Ja.
1: Ik weet niet of die uit de 60s komt, maar het klinkt als de 60s. In ieder geval. Toch?
3: Ja, zeker. Nee, ik ga je niet tegenspreken.
1: Ja, nee. Jij bent de kenner.
3: Nou.
1: Van de 60's.
3: Ja,
1: ja, ja, ja, ja,
3: ja,
1: ja, ja, ja. Jullie samen doen het testament van de 60's.
3: Op bank te steken. Nee, dat doe ik ook niet.
1: He? Jullie twee doen het testament van de 60's op de woensdagochtend. Dus jullie zijn de experts. En ik rommel maar wat aan. Goed, tot 12 uur.
3: Blij dat je het zelf zegt.
1: He? Ja, toch? Ja. We gaan naar het volgende item, want anders wordt het weer een chaos.
3: Wow.
0: 3 dan 1. Met deze keer
1: de Golden Earring. En er zijn er gewoon 3

0: Hey Joop, vertel het maar.
1: Nou, dat gaan we dan doen.
2: Oh, dat was het verkeerde.
1: Kolonie Ring, opgericht in 1961. En vlak voor de opheffing 2021 was het de oudste nog bestaande rockband van Nederland. Het is echt niet normaal. En we hebben er nog eentje. Internationaal.
3: Ja, internationaal. Niet Nederland, maar...
1: Nee.
3: Maar dat gaan we straks draaien, toch?
2: Het volgende blokje van drie.
3: Zeker. Nou, dat bedoel ik.
1: Ja, ze werden opgericht in 1961. En het was op dat moment tevens een van de langst bestaande band ter wereld. Kolonie Ring heeft internationaal succes gehad met... Nou, twee nummers hebben we gedraaid. Ray the Love en When a Lady Smiles. En dat is... voor Nederlandse begrippen was het natuurlijk een... het was een hele goede band trouwens.
2: Ja, dat hebben we net kunnen horen.
1: Dat blijft wel anders dan... bestaan niet zo lang natuurlijk.
3: Nou, begin dit jaar was het natuurlijk een tribute van de Kolonie Ring.
1: Sorry?
3: En ik had een tribute, was er.
1: Oké.
3: Dat was eigenlijk opgedragen aan... hoe heet je ook alweer?
2: Die.
1: Even de bandleden, hè?
3: Ja, even de bandleden. Godverdorie. Dat is echt... Wil je er wat over vertellen?
2: En dan slik je het zo door. De leeftijd, ja.
3: Maar ik krijg... Ja, tuurlijk. Ik krijg zo meteen wel een appje van... hij is het.
2: Ja, die.
3: Niet Rinus Gerritsen, maar
2: nee,
3: die andere.
2: Nee, ook niet Berrier.
3: Ook niet Berrier.
2: Nee, ook niet.
3: Ook niet Cees Zuiderwijk. Nee. Maar...
2: Ja, die.
3: Ja, die dus.
2: Ja.
3: Ja, nou, ja, goed. Maar goed, dat is een tribute. En hij heeft het helaas niet mee kunnen maken. Want hij is vorig jaar, het jaar ervoor is hij overleden. George Kooijmans.
2: Ja, ja,
3: 2021 is hij alweer
2: heb
3: overleden.
2: Heb je gehad?
3: Nee, oh, ja, Joop is het scrollen. Ik kijk even mee.
2: Oh. Oké.
1: Okay. Dus. Nou, graag gedaan, hoor.
3: Ja, dankjewel, Joop.
2: Goed, u hoorde Please Go uit de jaren 60 van de Golden Earrings. Met een S hadden ze er toen nog achter. En dat is na de hand is dat Golden Earring geworden. En Radar Love is hun, nou, wel allergrootste hit. En Back Home vond ik ook leuk. Maar die hebben we dus niet gedraaid. When the Lady Smiles uit de jaren 80. Ook weer van de Golden Earring. En nu is het tijd. Nu mogen jullie, jongens.
0: Flevo Verzoekplaat.
2: Ja, ze waren net voor hun beurt bezig natuurlijk, hè?
3: Ja.
2: Nou, we hebben een verzoekje gekregen van Willem. En die vroeg aan een nummer wat je eigenlijk helemaal nooit hoort.
3: Nee.
2: Op de Nederlandse radio. Wel als mijn telefoon gaat.
3: Oh ja, je hebt hem inderdaad op je telefoon. Ja, dat klopt. Ja, nou, je dat zegt.
2: Bij Bassine Adriaan is die ook gebruikt. En als intro van de Exorcist.

0: Ja.
1: Dus die ook gebruikt. Nou, dan weet u, tenminste de kenner weet...
0: Dat we
1: het hebben over Mike Oldfield en Tubular Bells. Willem vroeg hem aan. Hier is die, Willem. Maar dan wel in de uitvoering van de mix van Adda.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: mooi nummer blijft.
1: Ja, prachtig.
0: Van Lisbeth List. En te veel, te vaak. Can't help falling in love with you. In de uitvoering van UB40. En ik kreeg ooit een keer te horen van, nou, dat is toch wel de meest waardeloze uitvoering van Falling in Love with You.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Nou, ik heb hem ooit een keer gezongen. Althans in deze uitvoering, want ik zong hem altijd van Elvis.
0: Ja.
1: En jij dacht al dat jij de eerste was, hè, waar ik dan in kwam, in het programma kwam om te zingen. Dat is niet waar. Ik heb het ook ooit een keer gedaan in het Lucas Ziekenhuis in Amsterdam. Toen ik pas een beetje aan het zingen was. En heb ik ook bij zo'n radio op programma. Heb ik,
0: nee, dat je bent er zeker.
1: Ja, dat heb
0: radio,
1: ik.
0: Radio Lucas.
1: Ja?
0: Ja, daar heb ik ook nog twee programma's gemaakt.
1: Je meent het. Ja? Dan zie je hoe het in de wereld is.
0: Wat zegt u?
2: Welk jaar?
0: Ik heb geen idee. Het was heel lang geleden.
1: Ja.
0: Nee, ik heb een proefuitzending gemaakt.
1: Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Nee, maar dat heb ik toen het nummer ook in deze uitvoering gezongen. Want hij zegt tegen me van, ja, je doet het wel van Elvis, maar ik wilde eigenlijk dat je hem in de uitvoering van UB40 doet.
0: Nee?
1: En hij had daar de orkestband toen van.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus dat heb ik toen gedaan. Ja,
0: leuk.
1: Dat is leuk, ja, echt heel leuk. Om weer aan terug te denken.
0: Er komen een paar grootheden vandaan, hè, bij Radio Lucas.
1: Oh ja?
0: Ja. Ja, hoe heet die? Ja. Nou, heb ik het, hè? Dat ik hem in één keer doorslik. Is hij weg? Hij was laatst nog de gast bij Fred.
1: Oh, ja.
0: Bij Fred's Music Mix. Jongen.
1: Edward?
0: Nee, joh.
1: Niet Edward. Niet
0: nee, nee. Diegene die haan doodschoot elke
1: ochtend. Oh, die, ja.
0: God, hoe heet die nou toch?
1: Ja, hoe heet die het ook weer?
0: Ik heb geen idee meer.
2: Fred,
1: Hans Schiffers?
0: Nee, die ook niet. Niet. Nee,
1: joh, die heb je ook gehad.
0: Ja, die heb hij ook gehad.
1: Nou.
0: Maar bij de Vaarna was die.
1: Oh,
0: ja, die. En zijn zoon zit ook bij de
1: ja, radio. Die zit met voetballen.
0: En hij doet televisie tegenwoordig. Ik heb daar. Nou,
1: Leo
0: zitten.
1: De Groot.
0: Leo van de Groot.
1: Leo van de Groot.
0: Hey. Daar is die, hoor. jongens, we moeten toch eens wat oefenen weer. Hè? Een beetje ochtendgymnastiek, hersengymnastiek.
1: Zoiets,
0: Mike Oldfield in de mix van Atje Bouwman. Die probeerde er iets commercieels van te maken. Dat is niet helemaal gelukt. Maar de hoogtepunten zaten erin. En misschien gaan we hem ooit een keer helemaal draaien. Die 23 minuten lang.
1: Ja.
0: Kan ons
1: ik ben voorstander.
0: We zetten hem op en dan doen we daarna nog een lang version.
1: Ja.
0: Hè, bijvoorbeeld Grace Jones met La Vie en Rose. Oh, dat duurt ook gewoon 17 minuten. Nou, is het helemaal vol. Dan gaan wij naar huis.
2: Is die weer gevuld?
0: Nee, dat doen we niet op maandagochtend.
1: Nee, maandagochtend. We houden niet. Nee, op donderdagavond of zo een keer.
0: Ja.
1: Of maar ook op zaterdagavond.
0: Ja,
1: dat vind ik ook.
0: Dat gaan we doen. Tubular Bells dus van Mike Oldfield in die Ad Bouwman mix. En als u denkt van, ja, jij stuurt een via de app stuurt hij wat. En hoe kom ik aan die app? Nou, als u langs de studio komt, dan ziet u een QR-code hangen. En dan met de telefoon even scannen.
1: Ja.
0: Dan ga je naar, dan krijg je hem vanzelf op je telefoon. Aanklikt, hè, de link.
1: Ja.
0: En dan kan je gaan luisteren. In je bedje.
1: Ja.
0: Joop, dat doen ze wel, hè? Dat ze langskomen. En dan. Ja. Ik bedoel, jij zegt, hoe kan dat nou?
2: Ja, absoluut.
0: Dus als je naar de OK gaat, neem maar je telefoonbeek.
1: Ja, dat mag niet.
2: Ja, dan moet je niet rechtsaf gaan. Dan ga je even linksaf. Door die kantoren.
0: Even vragen of de verkeerde hier van de andere kant. Nee, maar dat hoeft niet. Vanaf de gang lukt het.
1: Vanaf de gang. Vanmorgen heb ik het geprobeerd. We hebben nu op de raam hebben we een behoorlijk grote QR-code hangen. En als je dan aan de overkant staat en je gaat dicht met je telefoon. Nou, hij pakt hem gewoon in één keer. Flats. Ja.
0: Gaat gewoon goed.
1: Techniek staat echt voor niks.
0: Ja, je weet. Tuurlijk. Hey, we hebben er nog één. Hè? We hebben nog een paar verzoekjes. Ja. Nog twee. Dus we moeten even opschieten, want anders dan vergeten we er straks weer een. Dat willen we natuurlijk niet.
1: Nee, zo
0: is deze die is van Renger. En die vroeg aan de Moody Blues met Had to Fall in Love. Flevo.

head on her shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: Ja, ja, ze waren vergeten te zingen. Ja. Denk, ja, ik vul het zelf wel in. Don't Bring Me Down van The Electric Light Orchestra. En daarvoor hadden we de Rolling Stones. De oudste band. Op dit moment denk ik van de rockband.
1: Hè? Ja, dat denk ik wel. Ja,
0: ja, dat
2: kan als niet anders. Ze komen al bijna met een rolstoel, komen ze in het pavillon.
0: Nee, nee. Hij loopt nog te springen, joh. Die
2: ja,
0: dikke.
2: Maar die rolstoel staat
0: erachter. Die heeft hij aan de kut. De rollators hebben ze geparkeerd aan de zijkant. Rolling Stones en Fool to Cry. Is volgens mij van het album... Black and Blue.
1: Ja.
0: Niet van Tattoo You? Nee, daar komt die andere van. Die,
1: nee, Black and Blue. Dit is een meesterlijk album trouwens.
0: Ja, is het ook.
1: Black and Blue.
0: Er zijn wel meer meesterlijke albums van de Rolling Stones. Ja. Joop is er niet helemaal mee eens, maar...
1: Joop houdt wijselijk zijn mond.
2: Ja, goed. Ik,
0: Je bent gewoon fan van die andere groep.
2: Van de Beatles, zei je
0: ja,
2: dat?
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Beatles?
0: Maar wij vinden Cliff Richard ook leuk. Wat heeft dat er nou weer mee te maken? Ja, dat waren die tegenstellingen. Elvis Presley of Cliff Richard, Beatles of Rolling Stones. Ja.
2: En Queen heb je ook nog.
0: Ja, die heb je ook, maar rommelt er een beetje tussen. Over Queen gesproken, we hadden nog een verzoekje van Tante Smartie. We weten nog steeds niet wie het is, maar dat maakt wel allemaal niet uit. Het brengt wel leuke plaatjes, inderdaad. En het verzoekje was van Queen, inderdaad. Had je er nog wat over te vertellen over Queen? Of zeg je van nou?
2: Ik weet wel dat ze de grootste doorbraak was in 1974 met de singles Killer Queen en Now I'm Here. En we hebben het er net over. Mercury is in 1991 overleden. Ik kan me dat helemaal niet voorstellen.
0: Heel lang geleden, inderdaad.
2: Echt niet normaal. Het is gewoon 35 jaar geleden.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Deunen en Peter Bakker.
1: Flevozieke Omroep.

Yeah.

0: auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. Vandaag is de zesdaagse uitvaart van de overleden Ayatollah Ali Khamenei begonnen. Dat begint in Teheran. De komende dagen zijn er rouwplechtigheden in meerdere steden. Donderdag wordt Ali Khamenei begraven in zijn geboorteplaats, Mashhad. Iran verwacht miljoenen bezoekers en heeft uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. Bij een brand in een flat aan de oude Koenmarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. En nog maar iets meer dan de helft van de Nederlanders gaat deze zomer in juli of augustus op vakantie. 2 jaar geleden was dat nog bijna 3/4. Vooral de gestegen prijzen zorgen ervoor dat veel mensen thuis blijven tijdens de zomermaanden. Volgens de ANWB hoeft het overigens niet te betekenen dat dat ook voor andere periodes van het jaar geldt. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
3: Play voor ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. Oekraïne ontkent dat de belangrijke Oost-Oekraïnse stad Kostjantinivka in Russische handen is gevallen. Rusland meldde eerder dat de stad is veroverd en president Poetin sprak van een belangrijke strategische overwinning. Volgens Oekraïne wordt er nog altijd gevochten in en rond de stad die cruciaal is voor de verdediging van de regio Donetsk. De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over politieoptreden voorlopig aanhoudt. En bij een brand aan een flat in de Oude Koemarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Energiereus Shell wordt ervan beschuldigd de Britse rechter te hebben misleid in een slepende rechtszaak over olievervuiling in Nigeria. Volgens advocaten van getroffen gemeenschappen zou Shell een onjuist beeld hebben geschetst van de rol van zijn Nigeriaanse dochterbedrijf. Shell ontkent de beschuldigingen en zegt zich krachtig te zullen verdedigen. De zaak zou volgend jaar van start gaan. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. En dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava aan de noordkust van Spanje vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Het Australische Great Barrier Reef komt voorlopig toch niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Ondanks de zorgen over de gezondheid van het grootste koraalrif ter wereld, vindt UNESCO dat Australië de afgelopen jaren voldoende maatregelen heeft genomen om het rif beter te beschermen. Wel blijft de organisatie bezorgd over de gevolgen van de klimaatverandering en de stijgende zeewatertemperaturen. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. En dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava aan de noordkust van Spanje vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. En Duitse werknemers moeten zich straks al vanaf de eerste ziektedag met een doktersverklaring ziek melden. De maatregel van bondskanselier Merz moet het hoge ziekteverzuim terugdringen en de arbeidsproductiviteit verhogen. De plannen leiden tot veel kritiek, omdat tegenstanders vrezen voor extra druk op huisartsen en een groeiend wantrouwen tegenover de werknemers. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
3: Flevo's.

0: anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij

0: in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiase economie. En steeds meer populaire stranden in Italië vragen entreegeld. Op sommige droomstranden kost een duik inmiddels tot 7 euro per persoon. De maatregelen moeten de drukte beperken en de kwetsbare natuurgebieden beschermen. Daarmee lijkt gratis naar het strand gaan op sommige plekken in Zuid-Europa steeds minder vanzelfsprekend. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

je helemaal rauw. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik lust je helemaal.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuziekenomroep, medisch verant

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenoemde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. En zangeres Anouk overweegt te stoppen met het maken van nieuwe albums. De 51-jarige artiest zegt dat ze de afgelopen jaren vooral verlies heeft geleden op haar muziek. Anouk werkt momenteel aan een mogelijk laatste album en denkt erover toekomstige projecten alleen nog te maken met financiële steun van haar fans. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: just to give it all to.
1: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
2: Ik heb die
1: modern.
2: Bonge, maar ook een tonge.
1: Of gewoon oud is.
3: Why do you whisper green grass?
1: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
4: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Website www.flevoziekeomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekeomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: U luistert naar de Petrochico.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Max Verstappen heeft zich als 7e gekwalificeerd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Pole position ging naar de leider in het WK-klassement Kimi Antonelli. Deze eindigde voor Charles Leclerc. Verstappen klaagde over zijn auto en was langzamer dan teamgenoot Isaac Hadjar. Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenaamde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Is dit de Flevo Ziekenomroep met Er zit een olifant in de tram.

0: ons huis in de verte.
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
1: Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.
0: Prachtige telefooncellen.

0: Hallo allemaal, wat fijn dat je bent afgestemd op Flevo Ziekenomroep. Dit is Help, er zit een olifant in de tram. En wat fijn dat je bent ingestapt in onze muzikale tram. Om vanavond weer een muzikale tijdreis te maken door het, door wat? Door het ziekenhuis of zo?
1: 100 jaar heet.
0: Sorry?
1: 100 jaren.
0: 100 jaar, ja, dat gaan we inderdaad doen. Mm. We gaan beginnen in het jaar 1923 en we eindigen in het jaar 2026. Dus 100 jaar aan hits gaan we doen. En dat doen we in de jaren 20, wat ik net al zei. Met in 1923 het nummertje Weet je nog wel oudje van Louis Davids.
1: Help, er zit een olifant in de tram. Presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
2: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
3: Yeah, we have an old banana.
1: Tot de 20's van deze eeuw.
2: De jaren 20.
4: De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum.

Er is nog één kiek bijgekomen, weet je nog wel, oudje? Die kiek van het grafje die jij van me kreeg, de rest van het oude.

Als het zonnetje weer schijnt en de kou loopt op zijn eind, krijg je het heerlijke gevoel alsof de crisis ook verdwijnt. Alles trekt naar bos en zee, want er

Mahoney houdt de huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Ja, ja, ja. La la la la la la la. Die heerlijke zon. Ik ken mensen rijp en groen, die zijn arm met een miljoen, die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, ik maak geen rent, ik heb een strop, geef ik ze als enig antwoord met de boodschap: hoepel op, zoek de zon op, dat is wel fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n mahoniehouten huid, maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Ja, ja, ja. La, la, la, la, la, la, la, la. He, die heerlijke zon. Ik heb een allerbeste vriend, die de zon innig bemint, maar zich opwindt als een kind, als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt er van de wijs, zon zegt hij tot elke prijs. Daarom zingt hij in het gasthuis, met zijn hoofd tussen het ijs. Zoek de zon nog, dat is wel fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n mahoniehouten huid.

0: zoek de zon op. Ja,
1: nou.
0: Zoek de zon op.
1: Nou, hoeven we daar niet te zoeken, want die is volop aan het schijnen geweest vandaag weer. Het was lekker weer, hè, Peter?
2: Ja, dat was zeker lekker weer. Het is, lekker, hij schijnt nog steeds hier naar binnen.
1: Ja, hij schijnt nog steeds, inderdaad.
2: Het is ook lekker warm.
1: Ja. En Lou Bendy dus, die zong erover in 1936. En dan gaan we verder met Joseph Matthews Wingy Manone. Hij was een Amerikaanse jazzmuzikant, deed zang en trompet en was orkestleider van Italiaanse afkomst. Manone, die verloor op 10-jarige leeftijd zijn rechterarm bij een tramongeluk. Een tramongeluk, nou dat bedoel ik. Hoe kan je het ja. Zo treffen, hè? Ja. Waarvoor hij tijdens zijn podiumoptredens een armprothese droeg. Dus dat was toch wel een beetje moeilijk om... Nou ja, goed, hij doet met één hand zijn trompet vast en met zijn linkerhand was hij met de trompet bezig gaan spelen. Moet kunnen, toch?
2: Ja, je kan met één
1: goed,
2: hand
1: Goed, hij heeft spelen, in... Sorry, wat zei je?
2: Met één hand kan je trompet spelen.
1: Dat kan, ja. Maar goed, hij was in 1944 samen met K-Star, heeft hij een nummer uitgebracht. Het heet, een hele lange titel, If I Could Be With You One Hour Tonight.
3: De jaren 40.

Ja, dat waren de Zingende Zwervers. Het nummer In het Wilde Westen uit 1956. Paul Revere en de Raiders waren een Amerikaanse rockband geformeerd in Boise, Idaho in 1958. Ze kenden aanzienlijk succes in de Verenigde Staten in de tweede helft van de jaren 1960 en in begin jaren 1970. Met muziek die varieerde van garage rock tot psychedelische pop. Maar hun vroege geluid combineerde snel gitaar en doorslaan gecombineerd rock'n'roll met een intimiderende R&B smaak. De band stond bekend om het opnemen van kleding in stijl van de Amerikaanse burgeroorlog in hun kleding. Paul Revere en de Raiders met het nummer Just Like Me. 60s.

Ja, dat was John Denver, aangevraagd door Henriet voor al het verplegend personeel. En Leaving on a Jet Plane uit de jaren 70. We gaan gauw verder met When the Rain Begins to Fall. Dat is een single van Jermaine Jackson Piazzadora, die op 15 oktober 1984 wereldwijd werd uitgebracht. Het nummer werd gebruikt in de film Voyage on the Rock of Aliens, waar zangeres Piazzadora een hoofdrol in speelde. When the Rain Begins to Fall werd geschreven door Peggy March, Michael Bradley en Steve Whitmark. Hier zijn Jermaine Jackson en Piazzadora met When the Rain Begins to Fall. 80s.

0: Ace of Base, Beautiful Life. Die bracht ons naar 1996. En we gaan naar de volgende halte. Dat doen we samen met Within Temptation. En dat is een Nederlandse symfonische metalband. En een van de succesvolste bands in dat genre. Within Temptation is in 1996 opgericht door Sharon Den Adel en gitarist Robert Westerholt. En Within Temptation uit 2005 met Memories.
1: Zeros.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dance.
2: Hey Fonsie.

0: Wil je dat niet doen als de microfoon over is?
1: Ja, potverdorie. Ik was even met mijn mond niet bij de microfoon en dan hoor je me gewoon in de kelder. Dat is helemaal even zo.
0: Ja.
1: Gaan we verder? Of wat is dat?
2: Of je niet?
1: 2018 waren we aanbeland bij Esche Mila Culpa van Louis Fonsi met Demi Lovato. En we gaan naar het eindstation. En dat doen we met Olivia Newton-John wil ik zeggen. Nou, dat is helemaal niet waar hoor. Het is Olivia Dean. En ze heeft over babystapjes. 20s.

0: Lekker nummertje. Een lekker basje, een basloopje erachter. Olivia Dean, Baby Steps. Dat was ons naar 2026. Goed, we gaan naar het volgende item. En dat is...
1: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Ziekenomroep.
0: En ik had weer een hele leuke nieuwe plaat gehoord. Heel leuk. Het is weer een Nederlandse cover. Van een heel oud nummer uit 1974. Dat is het nummer van Barry Manilow, Mandy. En daar hebben Ron Tas en Mireille hebben daar een leuke plaat op gemaakt. Oh, jij. Oh, jij.

0: Heb ik iets miszegd?
1: Nee.
0: Nou, dat is best wel leuk. Dat is wel een tas en jij, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oh, jij?
1: Ja, ja.
0: Het is liefde natuurlijk. Ik hou van jou en ik blijf je trouw. Zoals altijd, maar...

0: Beter is in de kroeg zitten.
1: Zo is dat. Goed, dat was de cover van Barry Manilow's Mandy. Run, Tas en Mireille, oh jij. Hé, hey, we gaan gauw naar het volgende item, want die kunnen we weer eens een keertje draaien.
0: Ja, ja, ja. We hebben er alleen geen jingle van, maar verder valt het wel mee.
1: Ja, maar hij begint gewoon met een jingle.
0: Welke?
1: Oh, deze.
0: Die van Carly Simon.
1: Ja, luister maar.
0: Ja? Oh ja?
1: Ja, nou, doe maar.
0: Komt-ie. Ja.

0: Van de Bondfilm, The Spy Who Loved Me. Was dit Nobody Does It Better van Carly Simon. En we blijven nog eventjes in de Bondsfeer. En dat doen we met de film, even kijken, Diamonds Are Forever. En het wordt gezongen door Shirley Bassey. En dan gaan we uit, dan gaan we naar het nieuws. En na het nieuws zijn we weer bij je terug. Tot straks.
1: Tot straks.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Duitsland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Another One Bites the Dust van Queen. Another

0: Welkom bij het tweede uur van Help, er zit een olifant in de tram. En voor degenen die het nog niet wisten, ik ben uw conducteur Jan van Euenen. En aan de knoppen en de bestuurder is dit keer...
1: Peter Bakker. Nou, elke keer steeds. Toch?
0: Elke keer. Peter
1: ja.
0: Bakker.
1: Ja. En die olifant die zit achter in het hoekje.
0: Die hebben we ook meegenomen.
1: Zeg het maar.
0: Ja, daar is die.
1: Dankjewel.
0: Kijk, leuk. En leuk dat u ook met z'n allen weer bent blijven zitten in onze rijdende tram. En onze muzikale tram wel te verstaan. En we gaan lekker verder met de ketting. En dat is wel zo leuk weer. Ik heb weer een hele hoop leuke inzendingen gehad van wat collega's van ons. En ja, we hebben zelf ook nog wat ingevuld. En we begonnen natuurlijk met waar we vorige keer geëindigd waren. Henk Wijngaard met elke dag hetzelfde liedje. En dan mocht Peter wat op aan gaan sluiten. En het volgende...
1: Ja, maar je moet wel even vertellen dat dat toen ingezonden was door Truus, hè?
0: Dat heb ik net gezegd.
1: Van de dinsdag, dat heb je nog niet gezegd. Nee, dat heb je niet gezegd. Ik ben echt een klein beetje kort van geheugen, maar dat heb je echt niet gezegd. Moet je even vergeten.
0: Nou, oké.
1: Okay. Zur Koesje Bent en Peter Petrel. En ik ben gaan, dat is dus dat zijn de uitvoerenden. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, want... Als je sir, dan denk je van, dan moet je zeggen, van, moet het in het Engels doen eigenlijk. Maar ja, het is in het Duits. Het is niet anders. Ja. En dat is eigenlijk gewoon elke dag. Täglich.
0: Ja.
1: Heb ik ervan gemaakt.
0: Het is trouwens een nummer uit de jaren 60 al, hè?
1: Ja.
0: Ja, het is een oud nummertje.
1: Ja, het is ook een cover, hè?
0: Ik heb het, toevallig heb ik dat afgelopen woensdag heb ik dat nog gedraaid.
1: Wat heb je gedraaid?
0: Dat nummer, Ich zähle täglich meine Sorgen, uit de jaren 60.
1: Van Peter Alexander.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat heb ik. Ja, dat heb ik gemacht.
1: Ah,
0: samen met Joop.
1: Dat is zeer schön. Ja. Maar dit is de uitvoering van de Zur Koesje Bent. En Peter Petrelle.

0: De Sir Guusje Band en Peter Petrel.
1: Nee, Peter Petrel.
0: Ja, nou, ik ga gewoon...
1: Dat is een Duitser.
0: Hij is dus helemaal in het Engels, dus.
1: Ja, dat wel.
0: Ich zähle täglich meine Sorgen. En toen mocht ik weer op aansluiten. En ik denk, ja, jij gaat in het Duits. Ik ga wat in het Frans zoeken. En toen kwam ik uit bij La seule chose qui compte. En dat betekent hetgeen dat telt. Nou ja, hij telt dagelijks zijn zorgen. En ik ging verder met telt. Dus Frans Gaal met La seule chose qui compte.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hola, buenos dias.
3: Hi. Hola.
2: Hola.
3: Hola. Hey. Yo, baby.
4: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Frans Gaal, die kennen we natuurlijk van Unipoek Pedersen hier, Unipoek Pedersen.
1: Ja, die ja. bijvoorbeeld.
0: Die bijvoorbeeld. Maar jij mag het nu zeggen, Peter.
1: Ja, ja, we waren net in Nederland. Toen gingen we via Duitsland naar Frankrijk. En dan gaan we nu naar Italië. En je moet ook via Frankrijk rijden naar Italië. Want over de Brennerpas kan niet op dit moment. Dan dansen nee? mensen nog. Dus. Oh, je hebt het nieuws niet gehoord.
0: Nee.
1: Dat is wel even jammer. Maar goed.
0: Wat was er aan de hand dan? Vertel.
1: Nou ja, ze hebben de Brennerpas afgesloten even.
0: Hoe oh,
1: het dorp wat erbij zit, die vindt dat het allemaal te druk wordt. Dus,
0: oh, dan sluit het gewoon even af. Ja,
1: dan sluit het gewoon even af.
0: Ja.
1: Maar dat deden ze wel op een feestelijke manier.
0: Oké.
1: Okay. Ja, niet dat mensen die nou 240 kilometer om moeten rijden dat feestelijk vinden. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Ach, je bent wat lang onderweg. Wat geeft het nou?
1: Ach, maar ja, je bent op vakantie.
0: Zo is He? Dat.
1: Hey, maar ik zei dus, we gaan naar Italië. La Zeule, oftewel de enige ja. keuze. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik ook naar de enige. Maar dan in het Italiaans. En dat is Lunica. En dan komen we uit bij... Alan Sorrenti en toen zei Lunica Donna per me.

0: Ik ben zo blij dat je tegen me zegt dat ik mag praten.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, je bent al zo positief geweest.
0: Nou. Alan Sorrenti met Tu sei l'unica donna per me. En die was het van jou, Peter. En toen mocht ik weer wat uitzoeken. Nou, wat dacht je wat ik uitgezocht had?
1: Nou, iets met een mooie vrouw.
0: Ja, dat lijkt me wel heel goed, hè? En ik vond het wel leuk, want het vind jou ook een leuk nummer trouwens. Max Wojcicki Junior. Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw.

0: Lekker zonnig hoor, allemaal. Lekker hoor.
1: Heerlijk hè?
0: Ja, lekker. Je bent er niet gelukkig met een mooie vrouw, Max Wojcicki Junior. En het was weer jouw beurt, Peter.
1: Ja, nou ja, het was heel makkelijk natuurlijk hè. Ja. De strekking van dat verhaal is hetzelfde, alleen in het Engels. Beautiful woman, and when you're in love with a beautiful woman dan. Van Dr. Hook.

0: Ja. When you're in love with a beautiful woman, Dr. Hoek. En het was weer de beurt aan onze collega's. En we hebben aardig wat instellingen gehad, hè, Peter?
1: Ja, we hebben hele mooie ook gehad.
0: En ook hele mooie, ja, zeker.
1: Het was, zeker. Zeker moeilijk om te kiezen. En daarom kregen we ook het advies van een van onze collega's om elk station even aan te doen. Dat gaan we ook doen, hè?
0: Ja,
1: maar
0: ook.
1: We hebben er maar één gekozen waar we op aansluiten.
0: Ja, en dat is de nummer van Jan Herema. Hij gaf het aan dat het een Piet Veerman is, maar het is eigenlijk van de Cats. Dus ik heb er maar van gemaakt, Piet Veerman en de Cats. Uiteindelijk was hij de leadzanger. En het nummer is Love is a Golden Ring.

0: Dat was onze keuze. Jan Heerema, Piet Veerman, Love is a Golden Ring. En dan gaan we nou naar jouw fragment.
1: Ja, maar die is afgekeurd.
0: Oh?
1: Ja, Piet Veerman heeft het ooit een keer wel gezongen samen met de Cats. Maar dat is eigenlijk gewoon de Cats, niet Piet Veerman.
0: Ja, en?
1: Ja, en?

0: Want uiteindelijk, het zal me niks verbazen als het ook niet op een album van Piet Veerman zal staan, dat nummer.
1: Nou ja, ik kwam inderdaad wel ergens tegen met Piet Veerman. Ik heb niet naar geluisterd, maar toen ik dat ding hoorde, nu, net, ja. Denk ik van ja, dat was toch echt alleen de Cats.
0: Ja, maar het was ook de Cats-periode. Maar dat maakt niet uit. Je gaat gewoon de Ferryman doen.
1: Ja, ik denk, nou, Piet Veerman.
0: Ik had eigenlijk wel gedacht dat je Who Pays the Ferryman zou doen. Maar ja, dan kan je met iets anders komen.
1: Nou, dat wilde ik eerst doen, maar ik denk, ja. Ik wil ze niet rijker maken dat ze zijn. Dus nee. Don't pay the ferryman.
0: Nou,
1: Chris de Burg.
0: Oh, nou, die komt straks ook nog even voorbij.
1: Ja, Chris de Burg komt nog een keer voorbij.
0: Hè? Ja, ja, leuk, ja. Hoor.
1: In een rood jurkje.
0: In een rood jurkje, ja. Nou goed, hartstikke leuk. Die gaan we dus de volgende keer
1: mee beginnen.
0: Nee, ja, gaan we erin zetten. Kijk, daar is die. Hey Peter.
1: Hey Jan.
0: Hallo.
1: Luister, denk ik, we hebben die luid over. Die zijn echt een beetje gestoord. Ja, die zitten toch bij elkaar? Nee, we zitten niet bij elkaar. Maar goed, dat maakt ook, ja.
0: We zijn gewoon helemaal van het padje af. We gaan verder met de verdere inzenders. Ja, want we waren natuurlijk hartstikke leuke inzendingen. En waaronder ook eentje van Fred Bokhorst. En die kwam met Eric Clapton. Ja, ik vind het toch niet leuk. Het is gewoon Eric Clapton met het nummer Wonderful Tonight.
1: Nou, zoals hij soms af en toe erbij staat, dan ziet hij gitaar staat te spelen, dan denk je wel dat het een klap toch weer.
0: Nou, fijn.
1: He? Ja, hij staat echt zo. Hij staat echt gitaar te spelen en te zingen alsof hij de afwas staat te doen.
0: Nou, fijn. Nou, gaan we draaien, alsjeblieft.

0: Ja, en deze was natuurlijk ingezonden door Aard Love met Your Greatest Lover. En Aard en Fred die doen op de dinsdagmiddag doen ze... Ja?
1: Fred's Music Mix.
0: Ik denk, je vult me gelijk aan, dat doe je er niet.
1: Nee, ja, ik denk, jij gaat het gewoon allemaal vertellen. Maar dat deed je niet.
0: Fred's Music Mix, elke dinsdagmiddag van 2 tot 4. Ja, soms dan heb je een blackout, hè. Kan alles gebeuren. En gelukkig zitten we daar met z'n tweeën. Dan weet jij altijd aan te vullen. Maar ja, je was een beetje de laatste kant dit keer.
1: Ja, nee, ja, ik zat te wachten.
0: Ja.
1: En we gaan er straks 3 achter elkaar doen.
0: Oh, we gaan er 3 achter elkaar doen. Oh, ja. Hartstikke leuk. Dus dan gaan we Joop, Truus en Harry gaan we doen.
1: Ja.
0: Ja. Joop die is op de maandagochtend bij ons en op de woensdagochtend bij mij. Maandagochtend wij wachten op de dokter. En woensdagochtend het testament van de 60's. Truus die doet samen met Jan 2 avonden. Dinsdagavond en woensdagavond. Mag jij even invullen wat ze ook weer doen?
1: Ja. Als pleister op de wonden en het muzikale bloemetje.
0: Ja, dan is de zondag weer met Flevo Classic. Maar ja. Goed, eerst doen we Joop.
1: Na deze de herhaling van dit programma ook, is hij er ook. Dus,
0: ja, dan is hij er ook.
1: Worden op zondagochtend herhaald. Ja, daarom.
0: Dus ik kan beter iets zeggen. We gaan dus met Joop verder met Roy Orbison, Oh Pretty Woman. Truus die had ingezonden She van Charles Aznavour. En Harry had ingezonden eigenlijk Nora, want dat is een vrouwtje. Zij vrouwtje, goed zeggen. The Lady in Red van Chris de Burgh.

0: Zo, hebben we eventjes pauze gehad.
1: Dat hebben we wel alle stations aan gedaan.
0: Dat bedoel ik. We hebben dus Roy Orbison gehad, Charles Aznavour en Chris de Burg. Gaan we gauw verder met het volgende item.
1: Leuk, dat is het verkeerde. Je hebt twee artiesten. Eén studio. Dat geeft een incredible duet.
0: Nou, ik heb er weer een paar gevonden hoor. Ik heb Kylie Minogue vanuit Australië laten komen. Bobby Williams vanuit Engeland. En samen doen ze een duet. Robbie gaat Candy doen. Kylie gaat Never Too Late.

0: Echt heerlijk om mee af te sluiten. Robbie Williams samen met Kylie Minogue en Kids. Ja, dan is het alweer bijna 10 uur, mensen. En dat houdt in dat we ermee moeten gaan stoppen. Ja. Zo jammer hè, dat die 2 uur alweer zo snel voorbij zijn gegaan.
1: Heel hard, hè.
0: God, weet ik hem. Maar ja, het is niet anders. Het is weer heel gezellig met jou, Peter. En leuk dat Robert ook nog eventjes aangesloten is. Hebben we niet gehoord op de radio, maar dat geeft niet. Want daarachter is je ook lekker bezig.
2: Nou, ik ben er wel, hoor. Helemaal.
0: Oh, je bent er.
2: Nou, ja, nee, ik luister even gezellig met jullie mee. Tuurlijk. Ah. Ik
0: kijk, dat bedoel ik. Hey, we gaan afsluiten, want het is nog 19 seconden. Dan moeten we echt eruit zijn. Het was met een waar genoegen dat we mochten optreden voor u vanavond. Peter, tot de volgende keer. En ja. Mensen ook, tot de volgende keer.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Een 18-jarige jongen is in Velsen-Noord ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging vanwege kattenkwaad plotseling de weg oprende en werd aangereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Duitsland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: van 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Op het WK voetbal heeft Marokko gastland Canada met 0-3 verslagen en bereikte daarmee de kwartfinales van het toernooi. Azedine Ounahi scoorde 2 maal, Soufiane Rahimi maakte de 3e treffer. Een domper voor Marokko was het uitvallen van Ismaël Sabari met vermoedelijk een spierblessure. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrije.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst.